0: Hello?
1: Bij de volgende toon is het 23 uur.
0: Hello, I speak to my baby.
1: En 50 seconden.
0: Hello? Hello, I wanna speak. Hello? Ik wil met mijn baby spreken.